Belgen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Muziek uit de regio. Jij stopt Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziek uit de laatste 5 decennia. Dit is Spannenburg Non-Stop. Spannenburg Non-Stop.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuite regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

Voor stel witte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I've been wanting to leave since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig, met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheurd.

en de Jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattige zij, meer gat.
1: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: GreenSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Hele goede oommeisje. Ja, geen problemen van de morgen. Nee, helemaal net. Alles draait weer helemaal fijn. Helemaal, nou ja, correct om zo maar te zeggen. Ja. Nou, mooi toch, vrienden, wie weet wat een drama. Maar een fijne... oh, sorry, hè. Ja. Met jouw Wonderland muziek weer het eerste festje van Dimitri van Toren. En ik breng hopelijk weer mooie muziek van jou, Joet. En weer een paar uur een mooie, ja, nou ja, succes. Het is alleen Friesiane mix. En we beginnen, of we beginnen de vierde mooie festje van Jannes. Want die zei, ja, het is, ik vat maar niet, man. Het is een mooie ster. Nou, in ieder geval, dat zongt er in ieder geval. Als het mij bedoelt, dat neem ik dus net aan.

Dat zijn Jerry en Mary B. Maar de werkmanszoon. Nou, en vrienden, ik heb het al gemist. En toen kon ik geen versiekjes draaien. Ik heb wel een paar versiekjes die ik zomaar al geleerd in de WhatsApp. En die win van Jannie Brandsma van de Jouwer. En Jannie, ik weet niet dat zo'n zesde lust is, want hij is net naaien overregen. Maar en dan draai ik toch even die versiekjes die vrienden, ik al instuurd eerst. En die het net draait binnen. In ieder geval, de eerste, die is van Jack Jersey. En die is van alle luisteraars. En de titel van dat versje is In the Still of the Night. Nou, ik hoop dat we er al van genieten kennen. En Jannie die is natuurlijk een beetje in een feestelijke stemming. Want het is Vieti in de familie. Jannie, ik lokwens ken maar die Vieti. En dat het nog een fijne dag wordt. Misschien meer appeljoen. Want de zoon die is natuurlijk ontworpen. En dan hebben we een feestje. In ieder geval, hier is die versje. Dat is Slintwijk Onvrege Hest.

dat hij giet nog wel even trap, maar dat doet het dus net. Nou, dat, dat hindert dus echt helemaal niks. Want ik heb al even een vestige kleer zetten en dat is op fysiek van... Hij stiet er eigenlijk net bij. Hoi Romke, stiet er wel. Omdat Wessel van Gelderen 10 gerust is op zijn broer... die de exploitatie dwangiert van Simmer willen... graag even een plaatsje speciaal voor hem... van Griet Wiersma met de Lietse Lutske. Hij is trouwens van de moon krek ziek worden... dus bij deze echt nog even de beterschap wensken... voor Wessel van Gelderen. Ik moet even niet vinden van wie is die dan kriegen, Wessel. Dat stiet er eigenlijk ook net zo bij. Maar dat fijn, ik zeg het wel. Maar ik heb in ieder geval van de Lietse Lutske klaarstaan. Hier is de Lietse Lutske. Doei, jong. Lietse Lutske.

Ja, nou, ik heb het begrepen, Skelte. Hey, Skelte, dus roet er al even een berichtje achterom van bedankt van Lietse Lutske. En de groeten van Jelte. Nee, van Skelte. Dank je wel, Skelte. Dan weet ik in ieder geval wat ze wij komen. Dan heeft een mooi regeltje omvregen. Want het volgende heeft ik omvregen. Dat is hier van Romy. Nou, dat is ik verkeerd, want daar staat dus graag de trein. En ik kan de trein niet vinden, maar ik kan maar even een plakje en een oorvestje van Romy voor die kleer zetten. En de titel daarvan is Baby, ik ga niet weg. Die maakt speciaal voor draait worden van Bart en Piet Intema. Ja, Bart en Piet Intema. Nou, mooi, dat was broer zeker. Nou, weer, baby gaat niet weg. Misschien vind ik dat ook wel een mooie neer van Romy.

Nou, die Romy was zijn baby. Nou, mooi dat toch. Maar er is niet dan meer van Skelt, hè. Als het nog rond de oer is, mag je echt nog wel een mooi Duitsk plaatsje draaien. Bijvoorbeeld hier van de truckstop Arizona, Arizona. Zeg maar even. Nou, ik ga wel even zoeken naar die Arizona. Die heb ik dus net. Maar ik heb daar wel een mooi Duitsk plaatsje, jong. Ja, zat. Maar ik heb de... Ja, ik weet net als dat wel mooi vindt, maar het gaat over een trein. Daar is wel even regen naar die trein. Nou, ik ga net niet van die trein, maar wel van een Duitse trein. Daar nemen ze een trein een zoeg. Nou, toen we dat met alle kennen. Waarom het nou een zoeg is, dat weet ik net. Maar het, de titel van het verske is Im Deedzoeg. En het is een instrumentatie van Skribbelen Hoeperts. Speciaal even op een vraag van Skelten.

nou we toch even naar de trein hebben. Ik heb vriendin nog een prachtig mooie reis maken naar de Matterhorn. En ik denk, nou, dat is een mooie trein daar in Zwitserland, een mooie rit. Dus als dat maar de trein was, de Schelte, en dan zoek ik dat al onriedig in, want dat is om net te vieren. Ik heb een festje daarvoor van Eberhard Hertel. Nou, in ieder geval dat ik een Duitsje niet en daar vregen ze graag de hoofd van die Duitsje heb ik wel in de gaten. Nou, ik plak er staan aan, wel eens in.

0: Ja, ik heb een hele riegelen. Wat is het dan hier? Samen drok op WhatsApp. Nou, doe maar het zit allemaal mooi te lezen. Dat is net zo moeilijk dus. Maar ik heb een mooi plaatsje ongevraagd gekregen van Jorrit Sielstra. Ja, goeiemorgen Jorrit. Het is al een goeiemorgen. Dus hiermee al een goeiemorgen die te ongevraagd dient hebben. En goeiemorgen Romke. Ik wil graag een nummer ongevraagd van mijn allerbeste collega Arno Ploeg. Arno Ploeg. Nou, Arno, je kan het plaatsje verdienen. Dat plaatsje dat Jorrit uitzocht is van Kenny Rogers. Maar de titel, de Gambler of de Gambler, hoe moet ik het uitspreken? Nou, doet er net aan. Hier is het.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ja, dat weet ik Hemmler. En ik heb nog een verziekje van... ja, ik ga trouwens daarna nog een van Jorrit Zielstra. Wat ben iemand al gedrokken. Nou, ik zou zeggen, hij is nog vrij, maar ik loon dat ze weer aan het werk binnen. Ja, ze hebben natuurlijk alle de vrije dagen in zicht en het mooie waar. Maar fijn, Jorrit, wat is efficiënt. Zou ze de nummer draaien willen van de man van de calculatie van Kramers houtconstructie? Ja, omdat ze zo goed werkje. Nou, dat is een best een mooie opstekker van de man. En het nummer Alwer en Vries van Bouke en Greetje. Oh, dat heb ik eigenlijk wel. Oh, dat zit nog in de markt dan. Dat komt straks hier achterom. Maar eerst even goeiemorgen. Ik wil graag een verziekje omvragen van mijn collega Arno. Hij is slagger voor zijn examens. Nou, en het nummer wat er een mooi waar van Bouke en Greetje. En dat mooi waar, dat ook wel ik net vinden. Maar wel een prachtige dag. Nou, mooi waar, en dan is natuurlijk al dit een prachtige dag. Dus dat is even speciaal voor Arno. MUZIEK

Ja, een prachtige dag. En dan komt nou dat festje van Bouke Greetje over de Friers. Ja, alweer een Friers. Nou, het is maar mooi dat er nou dat we wat Friers bij komen. Want ik heb een extra nou dat we gussen de tussenuit. Ja. Maar fijn, dat nummer is van voor de calculatie van Kramers houtconstructie. De man daar, omdat ze zo goed werken. Nou, hoe kreeg het van elkaar, Jordan, om dat zo te stellen? Maar een fijne steeter en ik heb het even naar voren gebracht. Hier is het, alweer een Fries.

Albert en Fries. Ik zeg dat... ja, ik zit al die dingen even uit te leiden, maar er binnen een soortje die ben ik al het woord datum. Nou fijn, maar ik vind ze ben in ieder geval draait. En dan ga ik hier in, die is van Jort, nog van Jorrit. En die is van Jort in ieder geval. Zit erbij. Ik wil graag een nummer overvragen van mijn nieuwe beste collega Auke van der Lagenweg, Schroeter. En hij heeft Jort een lekker stukje bargevlees voor is mij genomen. Van der het nakomende fysiekje. Ja, van Pick Me. De sok van Kromme Jan. Wat had nou met bargevlees zitten staan? Nou, dat weet ik net.

0: Auke en Ellen wien dat maar de boerenstamper. En ik zeg dat het zo dadelijk tijd is voor het nijs. Dus we moeten even stoppen, misschien. En achter het nijs gaan we verder. Maar twee doen van de Frisianemix. En dan hebben we even een mooie instrumentatie van Dennis. Tatumier, dat is dit keer. Maar go, man. Go, polka.
1: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 2e oren Frisianemix. Hey.

Ik roep normaal wie dat, maar de boer is troef. En dat hebben we natuurlijk al even in de gaten. Ja, de boer is troef. De dubbeltjes die winnen van de pipegaaltjes, jongens. En caramba, caraccio. En een whisky van Karel Tiel. Ja, Jannie. Ze is misschien laten wassen op die tweede fysiekje. Ja, daar schroef ze tegen alle. Ja, ik heb vriend weekend dus ik al onvreemd. Nee, nou, die draait er naar je hoort wel. En dat klopt helemaal. Dat wie ik van doel vangen. Maar de fijne, de heeft nog vijf. Versconferentie van Frank Ferrari. Maar de titel Hello Mary Lou. Dat heb ik net van hem. Maar wat van Ricky Nelson. Dus dan draait hij maar even. Ik denk dat hij echt lekker mooi is. Ik hoop dat ik tevreden mee ben. Maar de draaiste, ik moet hem wel draaien voor alle luisteraars. Ik hoop dat ik er blij mee ben afhankelijk.

Dat weer het originele Alpenland Quintet met Ibin Berkeskind. Ja, achter het vissermeisje kwam dat aan. En ik denk, ja, wat is het? Het is mooi, hè? Ja, dat is altijd een bijzondere man. Dan gebeurde er vroeger ook van alles. Maar de week in zes wie ze zei, in mei leggen alle vogeltjes en hij behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaat niet. Nou, ik heb geen idee wanneer dat hij dan wel een ei lezen. Maar ja, doe maar. Dat jolendier is uit Sant Bartolomea. Die hebben in ieder geval een festje voor de koekoek maken. Gewoon een jodelfestje. De koekoeksjodler. MUZIEK

Nobody's Fool. Mooi versje van Jim Reeves. En even hoe het waar, want ja, het is nog wat triest waar. Hè? Maar de waarberichten, die heksen krijg jij en Jimmer natuurlijk ik. En die ben het dan wel mooi voor de komende dagen. Het wordt net alleen nog zinnig, maar het wordt ik heel warm. Straks in de Pinkster dan 24 graden. En dat is toch een simmerske temperatuur. Nou, dat treffen we dan al. Ja, ik weet nog wel, destijds, dan toen we naar jong waren, dan landen we altijd naar het Muizenklif. En dan loonden de mensen dus in die walen in de zinnen te bakken. En sommigen wien dan als een kraal reed. Ja. Nou, daar is ik wel een versje van, maar dat heb ik nog net klaarstaan. Het wollingen van Ronnie. Dat is net Romy, maar Ronnie met twa ens. En Wolfgang Roloff heet het uiteindelijk. Maar die jongt, las die zonne wieder schijnen. Want ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.

Ja, dat zijn de Sunstreams. En die hebben een hart verpand in Griekenland. Dat is ook de titel van het versje dat ze krijgen zouden. Griekenland. Mykonos. Wat Mykonos nou precies beschut, maar ik denk hetzelfde als Griekenland, maar dan op zijn Grieks. Ik krijg hier toch wel een heel verschrikkelijk, maar toch een naar bericht dat de Sanchez zo in vijf woorden van de morgen. Dat is een grote brand in Brussel van de morgen. En de brand die woedt in een loos waar een soort beesten zitten. De beesten die daar nou nog binnen, binnen net meer te rijden, zei de brandweer. En dan zul je dus een foto van Rob Friesland. Van Boppen allemaal een drone en dat verschrikkelijk wat een grote brand. Ja, al die beesten die net meer te rijden binnen. De Sanchez zo is vestigd tussen Veewoorden en de Westrijn. En het is een lietskalig beestenpark met dagbesteding. En daar leven verschillende beesten in. Dat ja, een soort van zoo en de zoo. Ja, dat is volgens mij die gewone dieren en beesten doen. Volgens de website gaat het om onder meer kamelen, flamingo's en guiten. En het park is onderdeel van Sanchez Safari. Het is een indoor buitensparadijs. En het heeft een buitendoor speelplak om te botsen. Van ja, hoe nemen ze dat tegenwoordig? Een beestenpark voor de dagbesteding. Nou, doe maar. Het is jammer genoeg, het is vreselijk dat die beesten, ja, die kennen direct net uit zichzelf uitkomen. En als het brand er is en de meesten hebben het ontdekt, dan is het vaak gewoon te laat voor die stakkers. Ik geef hier een mooi versje van Johnny Cash. Hij zingt Four Strong Winds.

Du liegst mir im Herzen. Dat is Michael Hek. Ik zeg dat ik dan nog even een WhatsAppje heb. En daar staat: hallo heren, mag ik het plaatje van Meisjes de Roo, Blauwe Korenbloemen. En dat was het lievelingslied van mijn zuster Jannie, die jammer genoeg niet meer onder ons is. Groetjes van Gonnie uit Arem. Ja, hey, hele goeie morgen daar in Arem. Goeie dag verder. En dank je wel voor het fysiekje in Arem. Ik hoop dat we daar nog, ja, ik neem aan dat een goeie ontvangst hebben. Dat vestje van de Blauwe Korenbloemen van Sussie de Roo, dat heb ik voor hem opzocht. En dat draaien we dus even graag. Dat doen we heel graag voor de mensen die het fysiekje insturen. Ja.

Even zien, in mijn mutter wie dit, van Janneke de Roo. Maar ik zit even nog even naar het scherm te zien, want dat festje is in Arnhem heel goed ontvangen. Dank voor het mooie liedje. We hebben kippenvel van Kriegers dit erbij. Nou, dan is dat in ieder geval goed omgekomen, derde. Dat festje van de blauwe korenbloemen. Nou, ik ga nou een mooi festje van je maar derde, want ik heb begrepen dat er is een ja, toch wat een hele moeilijke gedachte achter Lloyd. Ik heb een festje van Antje en Richtje voor hem klaarzetten, maar de titel: Als ik een lied ga zingen.

Ja, vroeger was er heide. Vroeger wie er een hezel dingen en die er nou net meer binnen. Daar ben ik wel dingen die het nou beter binnen als vroeger. Met hem een beetje trommig als jij natuurlijk. Het laatste versje zit er denk ik een beetje om te komen. En ik naar Gonnie. Ik ga weer wat meer van Gonnie lezen. Want er staat dat ze een grote fan van dit station is. Ja, Gonnie, dat is adem. Nou, goeie Gonnie. Nou, ik ben fijn dat ik naar dit programma luister. Het volgende, het laatste versje is van de originele Meyerhofner. En dat is de titel Ja Ja, die volksmuziek. En ik hoop dat ik van de volksmuziek genieten. Niet in dat programma verweven binnen. En wat mij betreft, graag wat naar je wieken. Groetjes. En dus graag wat jij. Misschien nog Jan. Je weet dat nooit, maar de Pinkster. Ja, ik weet net dat er wat bijzonders te beleven is. Maar dat zeggen we dan nog wel. In ieder geval, mooi waar. Groetjes. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Greensalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ik rus al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
7: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Lord de Puff van Birdie. Mooi, welkom bij Streektaal Radio. Bij twee lang Streektaal Radio voor het boek met de nieuwste en de mooiste nummers. We hebben vandaag een heleboel nieuwelingen. Zoals onder andere van Judith Nijland, Quante Hippe, Bad Kiers, De Cupkes, Paul Welen en nog veel meer. En ook een paar nummers op verzoek. En de nieuwe schietschijf die komt ook nog voorbij. Dus alle reden om lekker twee lang te blijven luisteren naar Streektaal Radio. En jullie mogen ook reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via WhatsApp, Signal, telefoon en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. En we begonnen met een nummer van iedereen kent het wel van The Stones, maar dit was de Groningse uitvoering van Birdie naar de pub. Volgende nummer komt van Arie Kuipers. Hij komt uit Friesland. Zijn allernieuwste single. Ik zie die blonde. Ja, mijn Fries is niet meer wat het geweest is. Spreek ik het niet goed uit? Laat het me weten. 06-1267-8253. Maar nog eerst even de techniek en presentatie van de ondertekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

vlees en pontje grill. Jaap Major en Spek Verhagen, Kratje Poep en ook Mietje Wil. Hijve Mieten, Toon Beton, Toon Slok, Marto Wal, Driek Moes, Willem Brons.

0: Lissabon zo trooi.
1: Nico van de Wetering met de Durfse bijnamen. Ja, in Brabant hadden ze vroeger, misschien tegenwoordig nog wel, een heleboel bijnamen. En hij heeft een heleboel opgenoemd. Nico van de Wetering met zijn Durfse bijnamen. De Three Strings Down brengt je terug naar de ziel van de muziek. Rauw, puur en recht uit het hart. Dat is de Three Strings Down. Met deze blues roots en rockband ga ik vanaf de eerste noot en laat niet meer los. Met Erwin de Loofse stem, snijdende blueshart, Albers diepe rollende bas. Gerben strakke energieke drumwerk en Cigarbox Henry eigenzinnige snarenwerk en rauwe vocalen. Ontstaat er een sound die je meeneemt naar de kern, de oorsprong van de muziek, en dat regelmatig aangevuld met Maaike's krachtige gitaarspel. Na het onverwachte verlies van Petra, de zangeres, in maart 2026 vond de band zichzelf opnieuw uit. Met een vernieuwd, krachtig en nog authentieke geluid laat ze horen waar ze echt voor staan. Muziek met ziel, doorleefd en ongepolijst. Van zweterige Duke Jones tot dampige festivals. Three Strings Down staat garant voor de intense live ervaring vol passie, groove, scheurende riffs. Dit zijn muzikanten met kilometers op de teller die weten hoe ze het publiek moeten maken. Laat je meevoeren, voel de energie en beleef de blues en rock zoals die echt bedoeld is. Soms met zes straten, soms met minder, maar altijd recht uit de ziel. De Three Strings Down met Brommestoeren. Oh.

Three Strings Down. Dit was live ergens opgenomen. Ja, van de Three Strings Down. Lekkere streektaal muziek was er weer. Lekkere streektaal blues pop. Ik dacht, er zijn een heleboel nieuwe nummers. Volgende nummer kreeg ik ook. En kreeg ik ook weer een mailtje bij van Cigarbox Henry. Cigarbox guitar. Een zeer veelzijdig, maar in Nederland nog relatief onbekend instrument. Uitgevonden af rond begin 1900 door arme bevolking in de Mississippi Delta. Die geen geld hadden voor gewone gitaren. Van sigarendozen en bezensteelden bouwden ze zelf hun vaak driesnarige gitaren. Met deze instrumenten maakten ze 's avonds in de Duke Joint muziek die we nu kennen als The Blues. Gitaarbox Henry uit Delfzen maakt deze authentieke gitaren zelf via zijn bedrijfje Dutch Instruments for You. Bij deze instrumenten staat een circulair gebruik van materialen centraal. Naast dirty, hardrocking, garage blues, optreden met de New American Farmers Band zijn ze ook regelmatig op pad met een veel rustige mix van roots en blues muziek. Hevig beïnvloed door artiesten als Seasick Steve en de Vintage Delta Blues, zou van onder andere Son House, R.R. Burnside en Robert Johnson. Maar ook staan veel eigen geschreven song en andere covers van bekende artiesten op de setlist. De nieuwe nummer van Gitaarbox Henry. Appie bier gebrouwd met plezier. Lekker, proost!

volgende feestje, want ik zo'n te grof. In Amerika moet ze aan de smaak nog wel wennen. Maar Trump heeft gezegd...

Dini, Piet Bakker. En hij komt uit Drenthe. Maar dat hadden we allemaal gehoord over die Dini uit Drenthe. En dat is een nieuwe type categorie. De nieuwe schietschijf van deze week. Die is van Judith Nijland. En Judith gaat terug naar haar Twentse roots. Met haar meest persoonlijke project ook. Swingende bossa nova's. Bekende jazzstandaards. Hertaald in het Twents. En af en toe een ontroerende ballade. Allemaal in het Twents. Ze zingt over haar jeugd op het platteland. Over haar familie en de liefde. En ze vertelt over de Neder-Saksische taal en cultuur. Van Norbeschat tot Brommeskien. Concert vol ontroering met een warme lach. En haar EP op Hoesa met 5 van eigen Twents liedjes komt in juni 26 uit. En juni zei, ik groeide op tussen de weilanden en in de bossen van Twente. En het Twents was voor mij niet meer dan logisch. Toch moest ik eerst in veel andere talen zingen voordat ik terugkwam bij mijn eigen dialect. En dat voelt als thuiskomen. De klank is er voor mij heel vertrouwd. En door Twents te combineren met Latin-muziek waar ik erg van houd, wordt het nog lichter en vloeiender. Teksten schrijf ik helemaal vanzelf. En de zoektocht naar mijn familie naar de goede uitspraak was een feest. Ik vind het geweldig om met deze muziek en persoonlijke liedjes nu met iedereen te delen. En dat wordt allemaal gedaan door Judith Nijlandzang, Tico Pira op piano, Pieter Alterhuis contrabas, Arie den Boer drums en percussie, Lucas Santana op de saxofoon. En een eerste nummer van Judith Nijland in het Twents heet Grus.

0: Judith, een Nederlandse. Ze komt uit Twente en ze zingt voor het eerst in het Twents gras. En binnenkort komt haar nieuwe EP uit. En daar besteedt natuurlijk nog veel meer aandacht aan de EP van Judith Nijland. Heerlijk muziek en dat allemaal in de Twents. Heerlijk. De streektaal schietschijf van deze week. Gras van Judith Nijland. Kijk op de klokkie en kijk op de agenda. En wat zien we? Het is Pinksteren
1: aankomt. Toen Pinksteren de handbrukken was, wanneer ze allemaal bij elkaar komen op ene steer. Het gebeurde onverdachtens dat er uit een hemel een geroos kwam als van een onmuurde harde wind. En het hele hoes waar ze zaten, werden de volva. En ze kregen tong te zien die er uitzagen als vuurvlemkes. En die verdeelden zich op elk een van de jaar erin zitten. Ze werden vol van een heilige geest en begonnen in andere spraken te spreken, zoals een geest eer dat doorleurt. En nou hulder in Jeruzalem vreemde Joden toe, die afkomstig waren uit alle volken die onder de hemel woont. Toen dat geluid aanging, liep het volk te hoop en raken glad op een biste. Want elk een van hen hoorde de apostels spreken in zijn eigen modesproken. Ze waren vernol van de wies en ze riepen verwonderd: dit doorspreekt. Dat bent je toch om Galileus of niet dan? Hoe kan dat dan wij, dat elk een van ons hier hoort in onze eigen modesproken, waar wij met opdracht bent? Patten en Meden en Elamieten en Leu uit Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en het Libische Laan bij Cyrene en de Leu uit Rome, dit je toehult. Joden en proselieten, Cretensen en Arabieren, wie hoort er in onze modesproken over de grote doden van God spreken? Ze waren slim veraltereerd. En ze wisten niet recht wat ze ermee aan moesten. Ze zeiden tegen elkaar: wat moet dit voorstellen? Meer aan een stuk gekte met aan en zeiden: ja, zeuten wien. Die hebt hem nu al.

De nieuwste, Ein Reiser uit Groningen van Fries Wolma en Henny Dalsma's pliksplinternieuwe single hebben ze met z'n tweeën gemaakt. De volgende nummer moeten we voor iemand draaien die problemen heeft, heb ik gehoord. Want ja, oplossing gevolgd voor 4 gaten in een muur. Ja, ze moesten hangen van die lampjes, maar die doen het niet. Heel hopeloos, raadloos en reddeloos verloren. Zit ze met de handen in het haar.

10 voor 2, zo heten ze. En ze hebben het over mijn opo. Of zo, mijn oma. Ja, die oma's van vroeger en tegenwoordig. Ja, heel aardig. En verder altijd, ja. Wat zou de wereld zijn zonder opa's en oma's? Niks natuurlijk, helemaal niets. Even kijken, we kregen van Dan Hik een heleboel nummers binnen uit Zuid-Afrika. En als je die allemaal zou draaien, dan komen we gewoon tijd tekort. Ik denk, nou, ik zet er gewoon en maak er een medley van. Van twee medleys heb ik even gemaakt. De eerste die is van Hardloop van Theo. Oomblik zo snauw van Pieter Pruis. Wat wil jij, hè, zonder onderbroeken? Muurbloem van Lissie Niemand. Braai en lawaai van Fatman. Geef mij weer leeuwen van Johnny Davis. En ik wens ik was zij, Ziane Zijman.

0: uit jouw boksen.
1: En dan luisteren we nog steeds naar Streektaal Radio.
2: Wil je Maatje aanvragen de groeten doen? Of doe je zelf vrienden in de Streektaal en in het dialect? Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Ja, en dat is zo of via 700. Mag ook tegenwoordig in de telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. Kijk eens, klokje, kunnen we nog één nummer draaien in het eerste uur van Streektaal Radio. En dat is de nieuwste van Paul Welen. En die komt uit Kerkrade daar in Limburg. Paul Welen. En elke week maakt hij een nieuwe en af en toe dan maakt hij ook een hele echte single. En die wordt dan weer gewoon uitgebracht zoals deze. Wenn ich ins niet meer bin.

graag de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
5: Als dialect toe niks meer zeg, moet al de steen, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
6: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben

0: Ne lamme, zakkelamme, takje, Leo, die is toch wat. En daar in Brabant, de veld op, was dat. Een lekkere gouden ouwe uit Brabant met Leo. Iedereen kent natuurlijk wel van Leo, van Ria, val ik ook alweer jaren geleden. Maar dit is een mooie cover gebleven. Mooi, welkom bij nog een uur Streektaal Radio. We hebben nog een heleboel nieuwe nummers. En we hebben nog de schietschijf komt nog voorbij. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker blijven luisteren. Jullie mogen ook doorgaan met reageren. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de telefoon, Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. En we gaan eventjes naar het zuiden van Nederland. Van die komt ze. Die hebben ook een nieuw nummer gemaakt. En heet De Alverman. Den Alverman. Maar nog eerst hebben we dit. Techniek en presentatie van ondergerekend. Dus gaat het mis, komt het geheel en al door de computer.
1: Tijd dat mijn handen naar mij.

uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Annemieke Drent. Kalverliefde. Ja, dat was een mooie tijd. Was dat heel, heel lang geleden alweer. Ja, wie heeft er niet meegemaakt? De kalverliefde. Ergens stiekem achter in het hooi of in het fietsenrek. Nou, iedereen weet wel hoe dat gaat. In de 20e, 30e, nou, brommerski kan ook nog. Hè. Zo is het maar. We gaan eens doen de nieuwste van Leon Moorman. Hij komt uit Drenthe. Woont volgens mij tegenwoordig in Overijssel in Zwolle. Maar hij heeft weer een nieuwe uitgebracht. Kijk maar op YouTube. Staat ook was zeker een hele mooie clip. Het plattelandsgevoel.

0: babbetrucs, die kent ze wel.
1: Goedendag mevrouw.
2: Goedemiddag.
1: Ik ga van de gasuurbil. We lusten de gaslek constateerd hier in de buurt. Je bent even binnen Norking.
2: Ik ben geen gaslek constateerd. Ik roep niks.
3: Streektaal Radio. Het podium voor muziek uit de streek.

Ummer, korte B. Ja, in Limburg zijn een heleboel artiesten die heten Smeets met de achternaam Jo Smeets en weet ik allemaal wat. Maar dit is Paul Smeets, Ummer Kotteby, een lekkere streektaal popmuziek uit Limburg. Ja, mooi nummer was dit weer van Paul Smeets. Er is nieuw voor de categorie, ja hoor, ze staan alweer klaar hier in de studio. De Polonaise komt eraan. Maar dit is de categorie Akami Drei, krijg ik een lekker koffie met koekjes bij Remco. Of niet Remco, het broodduur mooi nummer draai. Als ik ga draaien, krijgen we lekker koffie met koekjes bij Remco. En een chocolaatje, want die is ook heel veel lekker liggen. Lekkere witte chocola. Niet Remco. Hey,

Het broodje, joh. Als ik weer kom, kreeg ik koffie. Met koekjes. Bij Remco. Ja, even weer bijkomen. Want de Polonaise. Iedere keer als we dit nummer draaien van de Broekdeo. De Polonaise dwars door de studio hier. En dan moet je even af en toe weer even bijkomen. Maar het is een lekker nummer. En wanneer ik bij Remco op bezoek kom. Nou, ik denk morgen. Morgenavond denk ik dat ik even op bezoek kom. Even kijken of de koffie met koekjes en de chocolade nog allemaal klaar staat. En dat was dus de categorie het Broekdeo. Als ik hem draai, krijg ik weer lekker koffie met koekjes bij Remco. Dat gaan wij eens even doen. We gaan naar Groningen. En eigenlijk ook naar West-Friesland. Want in West-Friesland daar woont een mevrouw die is hartstikke stapelgek op René Beverwijk. Maar is niet erg, ze maakt mooie muziek, zegt ze. Dus speciaal voor die dame daar in West-Friesland. De nieuwste van René Beverwijk, Future Mariska Warfer.

Kiers, ik ben God. Ik hoor nooit bij jou van Don. Zo is het maar net. We blijven lekker samen bij elkaar. Dus even kijken. Ja, over een week of vier, dan begint de grote Trump-show. Dat weet iedereen wel. Dat wordt diep in de nacht allemaal opstaan. En dan zien we hem weer zwaaien vanaf de tribune. Ik weet niet of hij verstand van voetbal heeft. Volgens mij niet. Volgens mij weet hij helemaal niet wat buitenspel en al dat soort dingen. Maar maakt lekker niks uit. Wij staan achter Oranje.

Op 3 mei, want de plaat was weer afgelopen. Er was Quante Hippe uit Limburg met Oostcafé. Ja, en in het Oostcafé, een heleboel cafés, kun je binnenkort al die oranje Trump Show gaan bekijken. Of misschien ook niet, ik weet niet wat ze geopend zijn. Maar zien we allemaal wel tegen die tijd. Ja, ik heb al in het begin ook al gezegd, we hebben een heleboel nummers gekregen uit Zuid-Afrika. We hebben 2 medleys van gemaakt. Draai nu de tweede medley uit Zuid-Afrika. En dat zijn Huis zonder een moeder van Salvador Mauwers. Wil jij blij van Wenzel. Help mij glow van Logan Petersen. Zoet weer. Het toch. Van Marna van der Weijden. En na die donkere dag van Benice.

De medley uit Zuid-Afrika. En dat waren dit keer Huis zonder de moeder van Salvador Mouwers. Wil je blij van Wenzel. Help mij glow van Lokan Pietersen. Zoetwees van Marna de van der Merwe. En Na die donkere nacht van Bernice. Ja, en vorige week hadden we de schrijf van Juntos. En met het nummer It Moment. En toen wisten we alleen nog niet zo heel veel over wie en wat Juntos allemaal was. Maar ondertussen hebben we de contact gehad met Juntos. En nou weet ik een heleboel meer. Juntos, dat is een project dat is ontstaan in Spanje. Initiatiefnemer is Jerry Arnold, die al jarenlang actief is in de muziekwereld. Hij maakte eerder deel uit van een duo zonder twijfel dat in de jaren 90 succes behaalde met meerdere top 100 hits. Ook na zijn verhuizing naar Spanje bleef de muziek een belangrijke rol spelen in zijn leven. 2 jaar geleden startte hij het product Juntos op, wat in het Spaans samen betekent. Het oorspronkelijke idee achter het project was bijzonder. Jerry zou nummers schrijven in het Nederlands, Engels en Fries, een taal waarmee hij zich sterk verbonden voelt, doordat hij lange tijd in Friesland woonde en voor elk nummer een ander zanger zoeken die perfect bij een lied zou passen. Het idee achter Juntos draaide volledig om de samenwerking en de samenbrenging van verschillende artiesten. En door de positieve reactie op Juntos project zijn de plannen inmiddels veranderd. Waar aanvankelijk werd gedacht aan wisselende zangers, is besloten om verder te gaan met 1 vaste stem. Krijn Jacob Dijkstra. Samen wordt gebruikt aan meerdere singles en uiteindelijk aan een volledig album. En inmiddels heeft het project geleid tot de release van de single Het Moment It Moment. En voor dit nummer benaderde hij de Jerry Krijn Jacob Dijkstra. En die keuze was niet toevallig. Jerry was in het verleden manager en platenmaker van een Friese duo die Twa. En via die samenwerking is de contact met Krijn altijd goed gebleven. Want daar zong die. Een leuk detail is dat jij en je Krijn Jacob elkaar al meer 30 jaar kennen. In de jeugd speelden ze samen muziek in Friesland. En alle muziek is tot stand gekomen in samenwerking met de producer uit Nederland. En die opname vond plaats in Bunsum. En alle instrumenten zijn in de studio gespeeld door ervaren sessiemuzikanten. Ook de koorzang kreeg een bijzondere invulling en werd ingezongen door niemand minder dan de zanger van de bekende Friese formatie Frank Vangrail. De Friese taal is prachtig om muziek in te schrijven. Er zijn nummers die je schrijft en daarna vertaalt naar het Nederlands. Maar dan is ineens een groep helemaal weg. Ja, daar heb je veel vaak. De muziek in de streektaal in het dialect is vaak mooier dan in de Nederlandse taal. En de volgende release wordt verwacht rond september, oktober. En zal er wel in het Nederlands of in het Fries verschijnen. Juntos met Eet Moment.

de schietschijf van deze week. En die komt uit Twente. En die werd gezongen door natuurlijk Judith Nijland. En dan op begin juni komt er een nieuwe cd uit. En dan praten we nog veel meer met haar. Met al die andere nummers gaan we luisteren. Ja, een nieuw streektaal... artiest uit Twente, moet ik zeggen. Want ze heeft nooit in de streektaal gezongen. Altijd in het Engels. En daar is ze wereldberoemd mee geworden. Treedt op in hele grote zalen en concerten en dat soort dingen. Met dit soort muziek. En dan is er een Twentse uitvoering van gemaakt. Grust was de schietschijf van deze week. We gaan eens even naar Groningen. Roelof van der Velde. Die heeft ook een nummer gemaakt. Die heet Al wat older. En op de voorkant van die single staan drie foto's van toen hij klein was. Toen hij jong was. En toen

plaatje vragen. Wil je een groep doen? Doe je zelf iets in een streektaal, in de Fries of in een dialect? Laat het ons weten en je komt gewoon in Streektaal Radio. Dat kan allemaal via streektaalradio@hotmail.com. Streektaal Radio @hotmail.com.

0: Streektaalradio. Volg ons ook online via streektaalradio.nl.
1: Een computer, dat is handig. Tenminste, als alles werkt zoals het hoort.
2: Ja, en dan horen jullie van de tijdens nummer van Roelof van der Velde, halverwege zei de computer, ik doe helemaal wat anders. Ja, toen kwam in één keer dit nummer van Mieke en Peter erachteraan. Oors, stummen, samen jij met computers. Maar niet uit, volgende keer beter, zomaar zeggen, draaien we gewoon nog een keer van Roelof van der Velde in de herkansing van de week. En jullie kunnen allemaal doorgaan met reageren via streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com of via WhatsApp, signal.com en al die andere dingen, telefoon en zo. 06-1-2-6-7-8-2-5-3. 06-1-2-6-7-8-2-5-3. Mijn naam is Van Eikam, dood Hennega. Tot de toekomst een keer. Houd door en goed gewoon. Wie gaat de boezem met Trio!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeie medeluisteraars, allemaal van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanberg op de 16e mooie 2026. En het heet je vluchtje, want het is weer in januari geweest. Savannah Jadio komt in Tilburg en die heeft hele mooie muziek, zoals dit nummer, de Honky Tonk Blues. Nice programma van Spanberg. Bedankt voor al dat leuke nice en de leuke muziek. En daarvoor gingen we de gezellige snutte morgen. Ik was super mooi, vooral even een item over een dame die hier, denk ik, wat te volle dronk. Maar daar hebben we het haast wel eens even over. En ja, naast mij zit Aaltje. Hoi Aaltje.
1: Hoi Anne en Anne.
0: Ja,
1: ben je voor, hè?
2: Hoi.
1: Och, goed.
0: Als je de beste even aanwezig geweest, de beste web, beste vakantie geweest.
2: Ja, ik heb het over Sjen.
0: Ben ik dat nog Sjen?
1: Ben ik op
2: de kleur?
0: Ze is elke keer als ze hier is heel fruitig. Heel leuk.
1: Nou, ze kennen het alweer, hè?
2: Jongen.
1: Wat moet de luisteraars hier wel net van vinden?
0: Nou,
1: maar wie ik op vakantie? Ik ben helemaal net op vakantie. Ik moest mijn koorts, jongen. Ik ben mijn koorts, jongen. Ja. Nee, dan moet het worden weer hier even zijn. Worden, no?
0: Dat is ik weer. Ik heb trouwens Flintwijk gelezen. Dat het koor van die, dat komt straks in Papagenehuis.
1: Ja, zeker. Dat is de afsluitende... De afsluiting, steeds maar, ja.
0: Oh, en dat is in juni?
1: Oeh, even zin, hè? Ja,
0: ik had dat zo, maar ik weet niet.
1: Is het jongen?
0: Ja, op een lijst.
1: 21 juni, ja.
0: Oh,
1: in Papagenehuis om 11 uur. Leuk.
0: 11 uur al?
1: Muis, ja.
0: Oh, wat ik
1: al?
0: Oh ja, dat is koffietijd.
1: Eerst uitsliepen.
0: Koffietijd?
1: Eerst, ja, koffietijd.
0: Koffietijd zitten we dan. Komt goed. Maar ja, nou, dan kijken we niet meer naar het programma hier van Andion. Want het is nooit, dus ja.
1: Dat kunnen we later wel luisteren.
0: Oh ja, dat is ik weer. Uitzending gemist.
1: Yes.
0: Ja. Heel goed. Door het met die dingen inbrengen, ik. Maar kan ik geen briefje sturen?
1: Nee, ik heb wat stuurt naar oren aan en ik heb een briefje.
0: Jongen. Het mij mooi koud. Nou, mooi, hè. Nou, dat betekent niks. We gaan eerst maar eens even naar Windfall luisteren. Dat is een band uit Noord-Brabant, boy. En ja, die hebben nummer maken. Liar. En wie is hier een laaier?
2: Oh, geen toch?
0: dan is het goed. Maar dat nummer dat jaren wij even van Windfall. En Rough and Tumble komt erachter onder. Dat is wat rock'n'roll-achtig. En dit is, nou, ik denk nog niet zo heel oud. Want volgens mij staat het op een nieuwe cd. En het nummer heet Little Love. Maar we hier eerst naar Windfall.

Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij weekend nummer 20 van de Hot Country Songs Top 50 update van 2026. Ja, we hebben volle veroringen in de lijst, want wij nemen afscheid van negen nummers. En die negen nummers, dat winnen als volgt. Cameron Marlowe, mooi No Need for Leaving. Cameron Whitcomb, mooi Kingdom of Fear. Carly Pierce featuring Riley Green, mooi If I Don't Leave, I'm Gonna Stay. Ella Langley, Speaking Terms, die gaat eruit. Ella Langley, Low Lights, die gaat eruit. En Vincent Mason, mooi Wish You Well, die gaat er deze week ook uit. Ja, dan nog een nummer van Ella Langley, Something Simple. The Red Clay Straits, mooi Demons in Your Chair. Die ben eruit. En als laatste die eruit gaat is Ella Langley, mooi We Know Us. Ja, dan ben ik nog een aanvallers. Ja, daardoor krijgen we 8 nieuwe nummers in de lijst. En 1 nummer ben waarom in de lijst, mooi een week absentie. Ja, en dan krijgen we wat verschommeling in die lijsten. En dan komt eruit dat er Sjantje Dalers binnen en Soy Stijgers. Dus ja, dan komt er op wel dat er echt wel aardig wat nummers binnenblootsteen op hun posities. Maar ja, we gaan natuurlijk zien, er komen de nieuwe nummers binnen. Nou, de mooiste is niet een deel van het laatste album van Ella Langley eruit. Maar we krijgen deze week weer een nieuwe artiest, mooi, een nieuwe album die uitgebracht is. We hebben hem in de lijst en dat is Kacey Musgraves. Ja, daar krijgen we aardig wat nieuwe nummers van Weberom. En de eerste binnenkomer van Kacey Musgraves is een samenwerking met Willie Nelson, met Uncertain Texas. Komt binnen op plek nummer 50. Daarboven op plek nummer 49 komt Kacey Musgraves binnen met I Believe in Ghost. Ja, dan nog een nummer op, van Kacey Musgraves komt binnen op plek nummer 47. En dat is Mexico Honey. Ja, dan hebben we een nummer, net van Kacey Musgraves, maar van Stella Lefty. Nou ja, die krijgen we ergens boven in de lijst. Ik nog wel een keer waarom. Mooi, I know. Plek nummer 46 komt Sinai binnen. Ja, en daar 12 plekken daarboven, op plek nummer 44, komt Kacey Musgraves binnen. Mooi, Back on the Wagon. Een 2026 versie daarvan. Dus die komt binnen op 44. Ja, dan mooi even wat omheen. Op plek nummer 36. Daar komt Kacey Musgraves binnen. Mooi Loneliest Girl. Op plek 36. En daar 2 plekken boven komt binnen Kacey Musgraves. Mooi Middle of Nowhere. Ja, dan krijgen wij de waaromkommer van deze week. Die is voor Vincent Mason. Nou, hij komt direct al uit. Mooi nummer. Maar komt mooi nieuw nummer. We hebben waarom in de lijst. Op plek nummer 24. Damned If I Do. Komt volle heren binnen dan zien heeste notitie daarvoor. Want het is gelijk ik zie heeste notering van het nummer. Nou, die weer rondkomt in de lijst. Stik daar toch nou 21 weken in de lijst. Op plek nummer 24. Dus op de threshold van 50%. Op heel mooi dus, op plek nummer 24. Ja, en dan de klapper van deze week. Keuze dus van Kacey Musgraves. En die doet een samenwerking met Miranda Lambert. Mooi Horses and Divorces. Komt heeg binnen op plek nummer 23 en daar terug de klapper van deze week. Ja, dan geven we oer nooit de top 10 van deze week. En eerder vervolgens gebeurt, de binnenpeer verschouwingen, maar net heel volle. De nummer 10 van deze week is voor Riley Green, Change My Mind. Giet van plek Jochen naar plek nummer 10. Die 22 weken lang in de heist. Ella Langley, mooi Loving Life Again. Giet van Sean naar Jochen, 12 plekken naar beneden. En Cody Johnson, mooi de vol die bloedstingen op plek nummer 8 vergeleken met vorige weken. Stella Lefty, mooi Boston. Nou ja, ze kwam al binnen onderaan in de lijst, mooi 9 nummer. Ja, en nu komt ze steeds mooi Boston op plek nummer 10. Vorige week nummer 10, 3 plekken omheen en is nu 4 weken lang in de lijst. Morgan Wallen, I Got Better, steeds op 6. Stoeg ik op 6, dit 51 weken lang in de lijst. En Luke Combs, Be By You, toeg vorige week op 5 en steeds deze week ik op 5. Ik bloos in de lijst is Luke Combs, mooi Sleepless in a Hotel Room. Vorige week komt hij nou een 4e plak. En nu bloedt hij steen op de 4e plak. Stiet dat er nog 18 weken lang in de lijst. Dan mooi we eventjes de voorspelling erbij pakken van vorige week. Want honestly, voorspelling van vorige week. Wie nummer 1, Choosing Texas. Nummer 2 voor Morgan Wallen en Ella Langley. Mooi, I Can't Love You Anymore. En op nummer 3 stiet Ella Langley. Mooi, Be Her. Dat weer de voorspelling vorige week voor deze week. Ja, dan gaan we maar eens snel jaren. Wat is deze week de nummer 3?

Ja, helaas, Anne. Hij is Blauwe Steen, Ella Langley en Morgan Wallen. Dus I Can't Love You Anymore. Toen ik vorige week op draaien, is dit deze week ik op draaien. En is dit toch net verheven naar de tweede plaats. Wat Anne van den Berg vorige week dacht dat er is hoe gebeuren. En wat is dit dan op nummer 12 deze week? Nou, die klinkt als volgt.

ik, deze is Blauwe Steen. Ella Langley, Be Her, stiet ja, op twa. Een bloed, ik steen op twa. En dan stiet je toch 12 weken lang in de lijst. Ja, en daar toch bloed nog steeds. Ja, de één, de nummer één. Ik deze week. En ja, de top 3 bloed nog steeds besteden uit één artiest. Of artiesten, mooi in linkse samenwerking. Maar in ieder geval, de nummer 1 van deze week is ik weer. Ella Langley, mooi, Choosing Texas. Het is niet nou 24 weken lang in de lijst. Nou, zo'n 24 weken op de nummer 1 positie. En ja, of wij nog een verhoring zorgen erboven niet. Nou, dat is wel de lustige draag van de lusteraars. Of er nog wat verschoningen komen. Maar in ieder geval, deze week hebben we een volledig jaar in Ella Langley, Choosing Texas. En volgende week, dan waren we weer even zien, wat dat dan diep de beuren in de lijst. Goed weekend.

0: Turboschuit die het wel vertutend in, want hij bloedt me lang op nummer 1 staan. Ja.
1: Ben ik helemaal mooi wiens en ik voorspel direct voor de vorige week dat er nog een keer steen bloed. De hele top draai die bloed boven steen. Want nou ja, ik die vriend week een voorspelling, die draai gaat naar 2 en die 2 zak het gewoon naar 3. Helemaal niet weer. He? Want Niel die week heel op 3. Dat ik weer ongelijk hier. Dus ik zeg gewoon weer, die eerste draai die bloed boven steen. En bovendien, ik vind Ellen Langley persoonlijk vind ik dat het leukste nummer van de Amerikaanse top 50.
0: Oké. Okay.
1: En als het net zo is, nou, dan verschijnt er over een week wel naaien op de eerste plek. Maar we gaan eerst even naar de keus van Anne de Jong. En dan komt dat helemaal goed, want die heeft een nice item. Nu weet ik niet precies wat dat toe gaat, maar ik heb wel een vermoeden.
0: Dat heeft wel een vermoeden. Ik vermoed dat.
1: Dat hij vermoedt
0: hij zit aan het zilveren lepeltjes van zijn mem.
1: Ja, dat zou dat zijn.
0: Is het stukje van teken van de meer.
1: Ja, dat zou ik wel kennen. Maar heeft hij zilveren lepeltjes?
0: Ja, maar daar moest hij net aankomen.
1: Nee, daar moest hij
0: nou vermoed ik dat er aan een zilveren lepeltje zit.
1: Ja, maar vermoed is ik een drankje, hè?
0: Ja?
1: Ja. Dus jonge jenever.
0: Oh, wist u dat als?
2: Ja.
0: Oh.
1: Ja, had ze dit keer maar mies. Ze pas even niet.
0: Nee?
1: Maar die breidt er dingen.
0: Oh. Ja, maar dat doe je achter de schermen.
1: Ja.
0: Daar weet de luister er niks van?
1: Nee, gelukkig nog niet.
0: Nee. Maar vorige week in Jochemaai weer een spektakel van jong en oud in Sint-Johanneskerk en Roosterhoule. En dat weer het eerlijkste.
3: Wij doen de Mutteren, AB Shipkop Mutteren, 2026 organiseren weer. Maar voor alle inwoners van Sint-Jut en de rest van de wereld, die mij allemaal gratis meewaan. En dat organiseren we hier al 20 jaar lang.
4: Jullie komen net over de finish, hoe was het?
5: Het was weer fantastisch. Echt één grote drek. En zeker daar achter bij het kerkhof zitten zulke lekkere vieze sloot, jongen. En dan, ik vond het weer een heerlijk genietpartijtje met rennen en obstakels. Ik heb er goed vermaakt.
3: Ja, ze hebben hier hoor een hele mooie plastic baan. En door de veerten van Sint-Jut en door de omlanden van Roosterhoule. Door het mooie skar, de turfroute van het skarmeisje nemen. En dan komen ze via de molen komen ze hier bij Del op de dorp binnen.
4: Zo, wie is als eerste hoe de finish? Hoe is het?
6: Ja, zwier, maar ik word wel leuk.
4: En wie is die in de eentje of die is mijn meisje mij?
6: Ja, mijn Sido. Maar hij kwam er daar naartoe heen. Dus ja.
4: Hoe is het om dit te gerren te doen?
7: Ja, fantastisch. Je doet het uiteindelijk voor, hè? Maar het is gewoon hartstikke leuk.
8: Ook leuk dat we een keertje de eerste plek hebben, want normaal hebben we altijd de andere plek dan de eerste plek.
4: En hoe is het jullie dan nu wel gelukt?
8: Door gewoon door te zetten.
4: Is tevreden met hoe snel ze is?
8: Ja, wel, maar de vorige keer wil ik wel sneller.
4: Dus nou je nog een keer proberen?
8: Ja.

0: Ja, dat wie met hier uit 1975, maar The Secrets That You Keep. En dat weer ter aanleiding van de Mutteren in Sint-Johannesgeer. En we weten ook weer als geraster houden.
1: En dat weer heel mooi, maar ik roep tussen je bij.
0: Ja, hè? Dan bloedt het wel lang heen. Het is wel een goede blauwe drek geweest.
1: Ja, nou zeker weten.
0: Ja.
1: Maar ja, de boeren weer nou rond de week ook bezig, hè?
0: Ja, die zijn op een heel soort bezig, ja. En als je verwacht dat het ruim werd, nou ja, dan kan je het best even de meuter uitgooien.
1: Nou, maar de rumblauw erin. Jongen. Nou, we gaan naar verder in country folk en rock and roll. Mooi nummer van Aaltje.
0: Ja, de keuze van Aaltje, dat is eentje van...
1: Ja.
2: Pinchitos Cayente. En daar is ook een voor, hè? Oh,
1: ja, dat
2: gaat net terug. Ja, ik kaap die nummer ook. Okay.
1: Nee, dat kaap de wonen nummer.
2: De groep.
1: Die is toch leuk, vindt.
2: Ja, te kennen hier dezelfde zo, die we leuk vonden.
1: Mogelijk.
2: Nou, een bekende Nederlandse Tex-Mex-band uit Limburg.
1: Ja.
2: En die zongen All You Do Is Bring Me Down. En dat is oorsprong van de Mavericks. Zo ook iets,
1: dat, hier dat ik meen ik. En dan ben ik nog meerdere bands die dat nummer op hun programma staan hebben.
2: Ik vind het zo leuk, want dan denk ik, ik lees die titel... All You Do Is Bring Me Down. Dan denk ik, nou, dat is net best, no? Nee. Maar als het begint van het verske is, dan begint het wel zo lekker fleurig. Dus hij liet hem net op kap zitten.
1: Nee, nou, daarom.
2: Hij denkt, daar zie ik het maar uit, denk ik.
1: Ja, en daarom heeft het ook uitgezocht.
2: Ja.
1: En dat heeft Bob mijn nummer prefereerd.
2: Ja, want dat vind je, dat is geen vreemde titel. Guacamole?
1: Guacamole.
2: Ja, dan vind ik toch deze leuker.
1: Wist je, heeft toch dat voor je dan, guacamole?
2: Nee, maar nee. Ik met je het.
1: Nou, dat is ik.
2: Nou, na je weekend toch?
1: Ja, en door we Jara Beeks hebben achterover. En Jara Beeks komt de Doetinchem bij, die is ongeveer 20 jaar. En die heeft krijgen een nummer het justere uitkomen. En er komt nou op Radio Spandra. Brighter Days. En
0: okay.
1: Daar ging wat even nog hand. Ik meende dat het bredere dagen waren.
2: Nou, zo fijn dat het zelf even zo is.
1: Ja.
2: Was toch tast. Wij hebben zo'n die spadia.
0: Ja, wij hebben zo'n die spadia.
2: Ja, dat is toch dat tast.
1: Ja, bredere dagen. Dan zou je nog dat kennen. Maar als je dan boek de dagen verticaal hebt, dan kan het al. Want de dagen die
2: lang zijn. Nou, daarom wonen we dit Joop spadia.
0: Ja.
1: maar het betekent... Vrolijke dagen.
2: Nou, beter. Ja.
0: Maar ben je een leuk fut geweest van de weekend?
1: Dat ben een heel leuk fut
0: geweest. Ben je naar je Heerenveen Laai geweest?
1: Nee, dat ben je niet geweest.
0: Oh, deze dame wel. Oh.
3: We zijn mooi fut, hoor. Ja, maar we zijn wel mooi fut. Al de raas. Het kost het wat, maar dan heb je ook wat, no? 12 bieren, bijna 10 euro. Ja, dat is niet mal. We moeten een zuurige paard, no? Een beetje genieten en een beetje gezellig

komen we weer wel mooi punt. Al de rest. Het kost het wat, maar nog heel wat, no?

Nou, het is een prachtig nummer van Jara, Beetje Doetig en Boy. En de bereiter deze juist weer kom, Juwetal voor Radio Spanberg. Country, folk en rock'n'roll, want de luister je jou nooit. En het is buiten, is het droog Aaltje buiten? Aaltje, zeg waar, vrouw? Ja, voor mij is het wel droog, dus het komt helemaal goed. Wij gaan naar John en Nienke. John en Nienke komen uit Bovensmilde. En ja, ze hebben een heel grote zaak. Neo Music. Dat doet al een mooie opname van nummers van artiesten. En dat doet ze heel goed. En zelf heeft ze direct even een nummer opgenomen. About Friendship and Trees. Dat is een heel mooi nummer van die beide. Dan gaan we naar de nieuwe Turbo Ski. Die is van Arie Kuipers. En dat is... een held van een duo, de Zware Jongens. Nou, Arie had voor het eerst, denk ik, een blonde sjoend. Want het nummer, dat heet Ik zie die blonde. Dat zou waarschijnlijk de leukste geweest zijn die de sjoend had. Maar ja, dan zou Arie zelf even erover vregen moeten. Maar ik heb het niet.

0: telefoonnummer net. Dat is toch de collega?
1: Wist ja, dat heb ik wel. Ja, dat zit wel in de mail. Dit ja? Stuart is maar dit nummer, ja.
0: Oh, nou, dat kan wel in een grap van hè, want zo, dan ben ik wel een nieuwsgierig bij. Nee, hoe zo'n nummer tot stand komt. Hij zongt er wel over, maar eerst ik zei. Had hij het over het raam gezongen?
1: Nee, hij stond bij die rotonde.
0: Ja, dat zongt
1: er wel. Maar naar mijn idee, het maakt hem geen opvonden. Oh, wow, ja. Ja, die wow.
0: Wat dan? Want dat weet ik dus ik niet.
1: Dat is de eerste van oude A-song. Als het naar maak hem tak is.
0: Ja, is dat
1: geen rotonde? Dat is een opvonden, ja.
0: Dat is geen rotonde, maar
1: nee,
0: een opvonden.
1: Ja.
0: Dat ik raad denk. Dat zit er bij Drils, hè? Uitslag ja. Drils. Dat is ik een opvonden.
1: Als het versnitst naar de blauwe tint, dat is.
0: Dat ik?
1: Dan ben je wat waar.
0: Oh.
1: Ja, bij de blauwe tinten zelf. Uitslagen, ja. Maar dan heeft het naar die uitslag. Naar, hoe heet het, naar Gouda. En dan heeft het verderop ik nog in bocht. Bij die elektriciteitscentrale. Die ik een hoop vonden.
0: Of heeft ze een heel soort rotonde verwoorden daarin?
1: Nee, die hebben voor alle online dus ook vonden.
0: Ja, nee, maar dat...
1: Beharig heeft ik een hoop vonden.
0: Nee, dat is een rotonde. Je bent beharig.
1: Bij Kippenburg. Dat is een soort hoop vonden.
0: Ja, Debo.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Oh, ja, dat is
1: en welke goed. Is de oortocht?
0: Ja, dat bij, hoe is dat daar? Als daar gaat nog haren, kan ze rustig aan nou zijn. Dat
1: ja,
0: is
1: maar,
0: een rotonde.
1: Oh, die.
0: Ja.
1: Ja, dat is een rotonde.
0: Ja. Nou, we gaan gauw verder mooie muziek, want we verdwalen nu in de gemeentelijke zaken.
2: We zijn helemaal op de hecht.
1: We zijn helemaal zitten in een rotonde. Ja. En in een rotonde kan ze rondjes maken.
0: Dat is echt leuk.
1: En een opvonden, dan maken ze eivormige rondjes.
0: Ja, nee, het ei vind ik wel lekker, dus.
2: Ja, mensen, oor onderwerp.
3: Jongen.

0: Ja, dit is een prachtig nummer van Ari Kuppers. Ik zeg die blonde. En die we hier net bij een rotonde, maar bij een O vonden. Nou, dan ben we er helemaal wel uit. En we zullen wel even zien over dat. Ik even maar praten, kan ik het samen zeggen. Maar het zal wel een week dan wel worden. We beginnen even naar Aaltje daar, want Aaltje die heeft een leuke keuze, is mij verteld. Alleen nog weet ik niet wat voor keuze dat is.
1: Nee, verrassing, hè? Goed, jij mezelf net.
2: Dat hoort
1: ik
2: niet.
1: Even het ding, dat hoeft ik net.
0: Nee, want ik ken die wel.
1: Ja, nou, ik heb iets achter van Blackmore's Night. Dat is Richie Blackmore. Die is bekend van de Deep Purple, bijvoorbeeld. En zijn echtgenote Candice Night. Die hebben dit nummer, jongens, Lorelei. En wie werken bij Lorelei, Anne?
0: Nou, die weer bij de Rijn.
1: Ja,
0: dat is bij de Rijn.
1: Een mooie semi-min of nymf. En die zit bovenop die 132 meter hege rots bij de Rijn.
0: Ja, yes, precies.
1: En met gouden herden en haar behekste zoete gezang leiden schippers. Zo sterk oud. Dat hier, maar je hebt een gebeurtfest. Dat zit een koers. Ja, want je hebt hier een krek een mooi vrouwje. Dat ze hun koers uit het evenlijn en op de rotsen te pletter slogen. En des jongens zijn oor.
2: Ja,
0: dat is mooi.
2: Ja. Fascinerend.
1: Nou,
2: ja. Ben benieuwd.
1: Ja.
0: Nou, ik.
2: Dan sluiten we het eerste uur al met een nieuw nummer van Ilse de Lange. Something Good.
0: Wat nooit waar.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, allemaal van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll bij Radio Spanburg op de 16e mei 2026. Hilde Vos, dat begonnen bij mij. Een hele leuke zangeres en die zong dat ik mijn hele beeld te worden. Onder andere met Benny Joling van der Maal en van Dick van Altena. Maar ze kennen zelf ook leuke teksten schrijven. En deze die staat op haar cd. En dat nummer hier te Say You Will. Hele mooie muziek. En dat hebben wij zeker dat ontdraaien. Oerata. En wij binnen aaltje on en on. Hoe mooi is dat? De drie A's. Dus gewoon haast mooi nummer. Mooitje kennen aaltje. Door zangeres. En dan we zien je bij het slagwerk wel. Nee?
1: Nou, je hoorde Leute slap achter de toetsen.
0: Ja, dat is toch leuk dat we weer wat humor hebben.
1: Ja, maar dan moest ook even een mooi gedicht maken, want daar ben je ook goed in, hè?
0: Ik zei net dat ik goed ben.
1: Toen is ze een heel vreemd, maar die zeiden we maar net voor de radio.
0: Nee, dat ben je meer als grap bedoeld. Ja. En toen zeiden ze toch, zo staat er wel? Nee, dat doe ik net al.
1: Nee, want dan zo'n de technicus en ik voor het uitnaaien. Dat komt gewoon
0: net helemaal goed weer.
1: Maar dan kerst hele leuke gedichtjes, maatje, dus...
0: Ik zou met daar eens even...
2: Hoor maar een limmerik.
0: Juist. Een limmerik. We beginnen eerst even verder met Ray Owens. Kent je die zanger wel?
1: Nee.
0: Dat is een broer van Buck Owens. En dat is ik wel een zanger. Die kent wel?
1: Oh, die ken ik wel.
0: Zo?
1: Dat is een broer van Ray.
0: Hoe bedenk je dat allemaal? Ray Owens die zit in de gospelmuziek. En Buck zit meer in de countrymuziek. En het nummer heet Long Gone. En het mooie muzici, goede muzici, het die bij hem. Dan gaan we naar Amerika, naar Branson. Dat ligt in de staat MO. Waar staat MO voor? Dat weet ik zo net, dat als je wel. Zoek hem op. Mooi. Dan hebben we de Haygoods. En die bestaan uit 4 broers. En één zus. En ik heb even gezien naar al die nummers die ze maken. Hè, dat ze toch een hele leuke muziek hebben ze. Het nummer wat van mij voorbij komt. He Take Me to the River. Maar we gaan eerst naar Ray Owens.

0: prachtige muziek van de Hey Goods, Take Me to the River. Nou, we zijn nog bij de River gekomen, dus dan vraag ik Aaltje even. Aaltje, wat voelst je nou van?
1: Nou, mooi. Mooi. Ja, ik weet net wat ze goed. Ik heb een opzag wie ze binnen en wat ze doggen.
0: Ja.
1: Ze zijn al in de ochtend zijn trein begonnen als jonge band, deze.
0: Ja.
1: En dat is een hele mooie showsmaatje.
0: Ja.
1: En dat ze wel 20 plus live instrumenten spelen kennen.
0: Juist.
1: Ja, lekker levendige, mooie muziek. Extreem energieke live optredens zit erbij.
0: Dat geloof ik wel, want ze zijn qua stem, maar ik qua muziekinstrumenten ben ze heel divers.
1: Ja, nou ja, jong geleerd, oud gedaan ik, hè?
0: Ja, maar ik vind dat ik wel bijzonder. Vier broers en een zus, complete familie.
1: Ja.
0: Hè? Ja, geweldig. Ik vind het zo
1: en dat prima. En dat ze naar Bouwkor blauwen, hè? Want dan komen er weer meer bij.
0: Nee, dit is een bloemen bij
1: elkaar. Ik bedoel, dan is het trouwen, zulke dingen.
0: Dat doen ze even debuten. Ik denk dat dit de hoofdact is. Dit is gewoon voor muziek en zang. Ja, de rest...
1: Ik bedoel...
0: ja, ik snap
1: het. Het is toch knap dat ze bij elkaar bloemen. Ja. Dat het geen gedoe komt, steeds maar.
0: Nee, ik denk dat er een soort squashussen bij komen. Ja. Dat ik dat zei met ze.
1: Ja.
0: Dat ze jeder bij de familie komen en moois jongen,
1: ja.
0: Dan dat ze scheiden.
1: Ja.
0: Heb ik het zo goed
1: gezien? Ik denk het is een way of life voor deze meisken.
0: Een way of life, juist.
1: Yes.
0: Ja, dat moest ik nou creëren.
1: Oh.
0: Dan gaan we even, nou even naar het waarbericht luisteren, door Jan Lolke van Om. Kan je even jaren dat het waar nou nog precies hij zat er zuid of misschien verhoor?
2: Misschien is het maar verhoor. En daarna hebben we een nummer van Aaltje.
1: Ja. Oh, ja. The Cats in the House, dat is een tribute band. Die speel ik graag alle muziek van The Cats. En die zong het veske Mooie Tiet. Nou ja, het is maar krek wat voor tiet is bedoeld, hè?
2: Ja, en daarna hebben we een nummer van de Rolling Stones. Je komt in, ja, weet ik even die info net. Ik val mij in juli komt er een nieuw album uit. En dit is een voorloper van het album. En dat is een single die uitkomt. Ja, twee singles gebracht, maar één daarvan dat heet In the Stars. En die jaren we naar de Cats in the House, oftewel de katten in de huis.
3: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
4: Eerst naar familie. Familie komt er nog steeds bij en voor. En die buien die dekken, is ik via de provincie een kans op tonger. Of een klaptonger. Tussentrog is er af en toe zinnen. In de rin van de midden wordt het vanuit het westen nu droeger en komt de zinnen er meer en meer bij. Het wordt zo'n 12 graden en heel misschien in het, via de provincie een graadje meer. Joen, aan het begin van de joen komt er in het eerstelijke pad van uw provincie nog een enkele bui voor. Verder is het droeg en op de meeste plakken is het nog een tiertje zinnig. De zinnen gaat dan ik pas roen, ja, wat zie je onder. Letter joen en vannacht neemt de wolking van het westen nu weer toe en kan er in de rin van de nacht wel eens wat ruimwetter vallen. De minima die komen u tussen de 12 en de 4 graden. Morgen hier is er volle bewolking en er valt er op volle plakken ruimwetter. In het, bij u is het gewoon wiet en er waait een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. En op z'n uur is het zo'n jochend tot 12 graden. Momentje, dan gaat de delslag op steeds meer plakken oer in van ruin naar losse buien. En via de provincie is hierbij dan ik weer kans op tonger. Tussen de buien terug komt de zin er goed bij. En bij matige zuidenwind wordt het op volle plakken iets warmer dan je hoort. Het wordt zo'n 12 rond 14 graden. Montjoen komt erin. Eerst nog steeds buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buien kans en ik ou en volg er opklaringen. Menje is in de weer buien op het menu. Dus af en toe is er rondte voor de zinnen. Waarschijnlijk vooral letter in de midden en in de jongtiert. En op volle plakken wordt het zo'n 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten wooi. Tiertje wordt er een matige wind uit het zuiden zachte lucht aan viert. Het kwik stijgt naar zo'n 15 graden. Eerst is het droeg om rondte voor de zinnen. En vanuit het zuidwesten neemt de wolking ta en volgt er in de rin van de ruimwetter. Dan wens je wordt het zo'n zandje graden. Er moet misschien zelfs een paar graden meer. Ik denk dat we in het binnenland misschien zelfs al de 20 graden aan tikken en de binnenperiode machine. Maar er komen ik nog steeds enkele buien tot ontwikkeling. Vanuit tongensje is het droeg en zinnig. Tongensje stijgt het kwik naar zijn 22 graden. De dagen daarna kan het via de provincie zelfs simmers warm worden, maar maximaal die rond de 24 graden liggen. Ja, en wie dan genieten kan van het zinnige waar, is dan echt aan de beurt. Want het hele komende weekend, het hele Pinksterweekend, ligt de temperatuur boven de 24 graden nu te komen, of rond de 24 graden, en volop zinnen. Ja, en dan liep je de evenementen, en zelfs de Frieske Elfstedentocht, het te treffen. Het is nog 4 foot, maar het liep het dan Pinksterweekend droeg en zinnig waar. Ont naar weekend.

0: je bent een 80 plus. En ze dan een nieuwe plaat maken. Een nieuw album komt er onder Rolling Stones. En in the stars.
1: Nou, dan ken je hem nog heel lang terug, jonge heren.
2: Nou, dat hoop ik al. Ik vind het prachtig dat mensen 80 ben en ze binnen nou muziceren. Ja. En een zongen, want dat jeert er helemaal niet oud.
1: Maar zit je me wel goed aan het drinken?
2: Dat is te bouwen. Ik ben zelf wel een helpen.
1: Ja, want dan...
0: We roken stevig.
1: En al die dingen.
0: Al stevig gerookt, dat wil zijn nou net meer.
1: Is ze nou een nieuwe vriendin of?
2: Of het rijden. Of het oprijden, ken
1: ik. Dat kind ik goed wezen, hè? Maar nee,
2: even serieus. Als Mick Jagger juist...
0: Dan word ik hier een lelijk hier.
2: Ja. Als Mick Jagger juist, dan is het 18. Hè?
1: Ja, hier is een hondje, die is een beetje boos. Die bewaakt hier de boel.
2: Ja, dat is een Nova.
1: Ja.
2: Dus ja, maar dat hindert niks. Die mooi rustig in de boel bewaken. We gaan trouwens even verder met de Dire Straits. Dat ben ik van die oude knaap, hè? Die zitten van mij. Ik wil begin zondag.
1: Nou, dat is ook heel snel voor die opzichtje.
2: Want ik zit wat met onweer, zoals toen dan. Dus mooi klein opzichtje. De Dire Straits, die hebben een heel vrolijk nummer. Twisting by the pool. Wat voor pool, weet ik dat? Maar ze twisten bij de pool. Nou, is twisten, dat kan dus wijzen ze hebben worden. Maar twisten kan ik wijzen dat het een soort dons is.
0: Ik denk dat het is.
1: Dire Straits. Nou ja, zantig. Einzantig.
2: Nou, zoek dat wel. En dan gaan we even naar Zuid-Afrika. Dat is nog even het aaltje.
1: Allemachtig.
2: Daar heb ik een leuk duo ontdekt. Carleen Husselman en Anthony McGee. En die hebben het over Die Leeuwse Vals. Nou hoop ik maar dat ik het goed zeg in Zuid-Afrikaans. Want ja, dat is mijn sterkste punt nog wel net. Maar het is wel een heel vrolijk nummer. Maar hier eerst even naar de Dire Straits.

0: Ja, prachtig nummer uit Zuid-Afrika, boy, van Caroline Husselman en Anthony McGee. En die Leeuwse wals op zijn Afrikaans. Ja, het is prachtig zongen wat ik zei, ja. Beginnen, ik ben jou wat vertellen. Jullie zitten trouwens naar Country Folk en Rock'n'Roll. Dat is het programma hier bij Radio Spanberg. Dat we draaien. We het daar naar draaien. Hebben wij mijn Friese muziek. Vier horen, ja, nieuwe editie van die Duitse slager- en lederhozenparade. En dat is in de gepresenteerde vorm. Zeker even naar Lustrie. Want het is hele vrolijke slagers komen voorbij. Dan komt de meneer uit Jouweren bij mijn oude muziek. Hoe heet je weer,
1: collega? Sits.
0: Oh ja, Sits Benaldo. Mijn oude muziek. Dat is ook een heel leuk programma. Muziek uit de 60, zondag regeren. En daarna hebben we ook gasten, zeven zien. Wat hebben we dan lekker weer?
1: Speakerhut, hè?
0: Speakerhut, ja, dat is zo'n woord. Wat hebben we voor
1: dat zo? Dat is gewoon non-stop, denk ik.
0: Ja, ja, gewoon non-stop.
1: Ja, denk het al.
0: Ja, ik heb wel nooit Speakerhut, ja. En wat krijgen we dan nooit? Nooit Speakerhut? Dat is niet ook een woord?
1: Speakerzacht.
0: Ja, Speakerzacht. Als je die shot. Nou, die shot direct op een site, is het weer?
2: Ja, ik weet nooit precies wat je lie is of the truth. Begint te pas over lies, maar.
0: Ja.
1: Krachtvoer.
2: Oh, shit.
1: Krachtvoer en herhaling van
0: Tom. Ja, precies.
1: En dan is het een non-stop dat.
2: Ja.
0: Zo, krachtvoer. We hebben hier net vier mis.
2: Nee, dat had er wel wat van, ja.
0: Ja. Trouwens, ik heb eerst even een mededeling, want we kennen jongen naar Harig daar, naar de cultuurcirkel, 8 uur. Die treedt op Rongstaal. En die docht een lenteconcert door deze zanger-pianist. Ja? En dat is easy listening muziek. Nou, dat is ook wel leuk. Die een cirkel vanaf een Harig. Tussen 8 en 10 uur. Nou, en dan komt het. Want dan gaan we even een sleet aan de jaren. Dat is van mooi zand, het jongen door Elfsteden. Oldtimer rally, hè?
1: Ja, die is begonnen, ja. Ze gaan onze auto's al hier bij de Elfsteden langs.
0: Yes.
1: En als het goed is, dan komen ze ongeveer vanaf jouw uur tot, nou ja, wanneer het op is. Terug Balk, in het centrum van Balk. Verswinderstraat. Yeah. Hem de, ja, vind dat leuk, die oude auto's. Vind de geur lekker van die oude auto's.
0: Heerlijk.
1: Dan vooral aan de kant steen gaan en Shen en roeken.
0: Ja, nou, dat is inderdaad.
1: En dan in de finish in sleet.
0: Juist.

0: Morgen al
1: ik heb een auto opzocht, dus de kentekenpaleis, en daar heb ik het opzocht bij RDW.
0: Ja?
1: Ja, Njontje Tsinja, meen ik.
0: Njontje Tsinja?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, dus toen ik als een orde die hier vanmorgen hier die probleem, en daar hebben we beest toen erbij.
1: Oh.
0: Dat we hier op Van Jochen nog.
1: Lekker uit laat?
0: Ik weet het correct wat hij hier. Ja, die uit laat me meestal lekker. Ik vind het wel leuk trouwens, maar ik denk dat hij wat was mee aan de hand.
1: Ja.
0: Dus even zien, wat hebben we hier nog? Ja, Heerenveen. Dat is van morgen. Morgen midden, jouw trein. Yvonne Kantus, de stem van muzikale zorg. En dat is muziektheater. Oh, dat is ook wel leuk. Ik stond uit de midden naar Heerenveen, het Posthuis Theater. Jouw trein. Oh, daar heb ik nog merk in Hemelum. Is dat tijd bekend?
1: Oh, Flinkenfarm.
0: Ja.
1: Flinkenfarm, ja.
2: Oh, saai.
0: Dus ja. Het zie je een fjouwe roeren. Kofferbakverkeep en rommelmerk. Stiet je. Dat hoort dat in, de flinke vorm.
1: Nou ja, dat is zoveel spullen in de koffer en de koffer jippen.
0: Ja, en dan verkeep je. Ja.
1: Hoe je het net uit te stalen.
0: Nee, dat hoeft dan niet, nee. Nou, als het droog is, zoek het bot warm. Want dan kan je mee een directje en nou, dat boek, hè. Direct verkeep je. Direct boter bij de vis. Zat bij het nemen. Hey, die Ron Staal, zo keren, die speelt morgen midden in Oosterwolde. In de Dorpskerk. En haar kerk zit hier.
1: Oh, daar ben je vlakbij morgen midden.
0: Oh, nou, dan kan je daar even heen.
1: Ja, maar geen oorfeestje.
0: Okay.
1: Dat vind ik belangrijker.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dit is ik mijn lenteconcert. Nou, dat is te mooi. Of heb je een lentevierdje?
1: Ik heb een lentevierdje. Ja, heel mooi vierdje.
0: Ja.
2: Maar ben helemaal niet nieuwsgierig.
0: Nee.
1: Nee, wist je weten wat dat is?
0: Viertje.
1: Ja, een viertje.
2: Van Liesmondje?
1: Ja.
0: Oh,
2: ja, ik wist het. Oh, ik zeg het onder eigen. Van, oh, die twinkel in allemaal. Oh,
0: en krijgt hij die mooi trekker?
1: Ja.
2: En hoe hard wordt die?
1: Twa.
2: Och, prachtig.
0: Ja. Leuk. Hartstikke mooi. Ja. Alvast gefilterd zit hij het, Liesmondje. Ja, dat toch.
1: Ja, hij had het wel even.
0: En we hebben morgen nog...
1: wel even jaren letten.
0: Ja, er is ook nog een kunstroute.
1: Kunstroute, wat dat?
0: Nou, dat is hier, de provincie Friesland. Diverse locaties in Gaasterland. Er is 1 tot 5 kunstroute Gaasterland. Nog een ateliers van kunstenaars die wonen en werken in de Friese streek Gaasterland zijn geopend. Zie kunstroutegaasterland.nl. Oh, jee. Als je wat zoekt, zoekt het in op zich.
2: Nee, ja, toch nou krijg ik wel een opdracht, maar...
0: Nee, ik krijg geen opdracht.
2: Geen opdracht.
0: Nee, we gaan gauw verder met muziek van Pussycat. Ah. Kijk, dat Pussycat, hoor.
2: Ja.
0: En wat is de grootste hit van Pussycat, wist dat ik?
2: Mississippi.
0: Goed zo. Dat is de grootste. En wat doen we van mij?
2: The Easy Way.
1: Ja, de laatste hit van...
2: Oh, de laatste?
0: Ja.
2: Nou, krijg wat.
0: Ja, echt hier.
1: Want ik ken hem net.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik ken hem wel.
1: Ja,
0: ik ken hem luisteren, dus ik ken hem wel.
1: Dan is dat mooie stoom wist.
0: Ja, want het is de gemakkelijkste weg.
1: Ja.
0: De easy way. En dan gaan we weer even naar Zuid-Afrika. Naar de zangeres, die heeft heel mooi blond hier. Volgens mij is het krekwoske voor de foto. En die heet Cordelia. En die doet het mooie haaltje. die titel die heet Mal in jouw kop. Hoe bedenk je het, hè?
2: Wat vertaalt je dat? Want het is net...
0: Zuid-Afrikaans.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Oh, prachtig. Ze wennen het ergens bij Kaapstad, hoor. Nou, ze komt wel aardig uit. Maar we gaan eerst even naar Pussycat.

0: Jongen. Ken je mooiste jongen? Cordelia uit Zuid-Afrika, waar je mal in jouw kop. Wat zou dat zo pas als je? Hoe is het een mooi natuurfilmpjes?
1: Ja, dat weer net gooi vandaag, want dan was het al mal in je kop.
2: Ja, dat
0: ja, volgens mij dan ik gooi, ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat voor mooie nummers toch is, zo'n staaltje nou?
2: Oh, van de Irish Rovers, hè? Heb ik uitzacht de unicorn. Maar wist al, weet je wel hoe het komt dat er nog geen unicorns meer op de...
1: Wat is een unicorn?
2: Een eenhoorn. Dat is een hinder,
1: unicorn,
2: zo mooi wit hinder.
1: Dan denk ik aan een balen, de unicorn.
2: On een wat?
1: Ja, een balen had ik.
0: Ik denk aan een neushoorn.
2: Nou, hij heeft nooit een sprookje gezien, maar een eenhoorn.
1: Nee,
2: maar zo'n wit hinder.
1: Nee, ik heb sprookjes.
2: Ach, man, ik ben een gek. Een wit hinder, maar zo'n hele mooie hoorn voorop. Maar
1: oh,
2: wiet...
1: Sanne.
0: Oh, ja.
2: Daar ben ik met heel soort famkes en zo. Ik ben een gek op unicorns. No?
0: Echt?
2: Maar weet je wel hoe het nou komt dat ze er nou net meer binnen?
0: Ik heb geen idee.
2: Nou, dat is de schuld van de zonsvloed. Want ja, dat is... Nou, het is een beetje de schuld van die beestjes zelf. Want ja, het ging zo. Er kwam een zonsvloed aan. En toen vertelde God je nou aan dat hij een druwende dierentuinmaatje moest, hè, in die ark.
1: Ja.
2: Nou, dus, en toen zei God naar je Noah, don't you forget my unicorns. Vergeet die net. Nou, in ieder geval. Dus Noah begon twee olifanten, alles en twee, maar... Ja. Toen zei de zin God, I just can't see no unicorn. Hij kon ze net vinden. Maar... Ja, die weer aan het buiten zien. Die weer het samen willen, die weer aan het buiten zien in het land en in het water en aan het buiten zien. En die letten net op. Maar ja, toen begon het water wat te stijgen. En nou wat te stijgen. Ja, en toen zei je op een gegeven moment, nou, had je God, we can't wait for no unicorns. We kunnen ook niet meer wachten, we moeten nou de dromen dicht. Ja, en dat is natuurlijk net zo heel goed ging, maar de unicorns. Die hebben net opletten, ze weer te letten. En that's why you don't see unicorns today.
0: Okay.
2: Alleen maar die sprookjes. Ze weer een beetje ondeugend. Ze letten net op.
1: Ja.
2: Nou, zij is het kalm.
1: Oké.
0: Nou, nee, lust je daarnaast. Nou, maar dan komt ik nou wat achterom.
1: Ja, nou ja. Ze kon het schuilen voor de ruimwetter. Dat is jouw mismantriële hoor. En hij is single. Schuilen.
2: Nou.

0: prachtig feestje, dat taaltje.
1: Afgelopen met de unicorns. Nou, ja. Allegaar een fijn weekend, hè?
0: Ja, allegaar een fijn weekend. En bedankt voor het luisteren en harde radio. En op Spanburg, een technicus, onder de jongen, ik. Ja. Bedankt.
2: Gradient en tot een andere keer.
0: Tot een andere keer.
2: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
4: Doeg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Wat was de medicijn? Je hoeft dan eerst naar jezelf.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

zet de auto wel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. Zij is altijd haast om mij lang, ja, yeah, tot dochter.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

De beste muziek uit de laatste 5 decennia. Dit is Spannenburg Non-Stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of